0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

van de Brainport.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up?

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, is bij Rosmalen-Oost een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan files op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou die iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving, en de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Geldrop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovense weg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Geldrop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur. Dat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

FM.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
6: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
7: Je had het niet gehoord?
6: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
7: Ja, wat nu?
6: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
5: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie KidsRight maakt zich zorgen.
8: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
5: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
13: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
14: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
15: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
14: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
15: Hoe plan ik een afspraak dan?
14: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou die iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving, en de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Geldrop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovense weg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Geldrop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur, wat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
6: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
5: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
7: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
5: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Het komt door wegwerkzaamheden, de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot op de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
10: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou die iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving, en de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Geldrop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovense weg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Geldrop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur. Dat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum nog 10 minuten oponthoud. Het komt door wegwerkzaamheden en de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maren en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthoud. En tot slot op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou die iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving, en de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Geldrop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovense weg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Geldrop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur. Dat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de wegwerkzaamheden op de A27 nu een file op die snelweg vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de...
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou hij iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving, en de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Geldrop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovenseweg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Geldrop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur, wat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je bij knooppunt Gorkum 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. En op de A270 Eindhoven richting Helmond bij Helmond nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

Deze week. De Glow FM.

0: heeft uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: City Dekkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. Er zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en Zwijndrecht, 10 minuten vertraging door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht, maar je kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eindhoven was vanmorgen al vroeg de meest tropische plek van Brabant. De 30 graden werd voor 11 uur al aangetikt. En het wordt nog veel warmer, tot zo'n 36 graden. De ijsblokjes waren al vroeg uitverkocht in een Eindhovense supermarkt vanmorgen. En attractiepark Dippy Doin Best heeft de schoolreisjes van deze week afgezegd, omdat het niet verantwoord is om met kinderen de hitte in te gaan. De hitte heeft ook gevolgen voor mensen die naar het feest Bij ons in Brabant gaan in het Philipsstadion vrijdag. Het kan dan overdag bijna 40 graden worden en het blijft ook 's avonds nog lang warm. Daarom mag een klein flesje zonnebrand mee naar binnen en komen er plekken om je in te smeren. Een zacht plastic flesje van een halve liter mag ook mee, dat kan gratis gevuld worden met water. Waalre gaat het komende half jaar maximaal 150 asielzoekers opvangen. Op het Oude Boerenbondterrein is gestart met het opbouwen van de woonunits. Het gaat om tijdelijke voorzieningen, waar genoeg ruimte is voor sanitair en catering. Er komt ook een plek waar kinderen kunnen spelen. Als alles gaat zoals het hoort, kunnen de eerste asielzoekers er over een paar weken al in. In de Eindhovense binnenstad wordt bijna begonnen met de bouw van 26 nieuwe appartementen. Die komen aan de Grote Berg. Het worden 2- en 3 kamerappartementen. Er komt ook een gemeenschappelijke binnentuin. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en van de rust genieten. Het is nog niet bekend wanneer de huizen klaar zijn. In augustus wordt wel gestart met de verkoop van de huizen. En FC Eindhoven heeft een 19-jarige Rens Boon overgenomen van PSV. De verdediger kost niks, want hij was transfervrij. Boon speelde bij PSV in de onder-19 en heeft meerdere wedstrijden gespeeld in de UEFA Youth League, de Champions League voor de hoogste jeugdteams van deelnemende clubs. En PSV-middenvelder Tigo Land speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. Hij wordt nog een jaar verhuurd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
3: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je 40 minuten extra reistijd. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam staat bij de Haringvlietbrug een kapotte auto. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de geschaarde vrachtwagen op de A2. En op de N62 de Belgische grens richting Borselen tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versal het Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hot Fame.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eindhoven was vanmorgen al vroeg de meest tropische plek van Brabant. De 30 graden werd voor 11 uur al aangetikt. En het wordt nog veel warmer, tot zo'n 36 graden. De ijsblokjes waren al vroeg uitverkocht in een Eindhovense supermarkt vanmorgen. En attractiepark Dippy Doin Best heeft de schoolreisjes van deze week afgezegd, omdat het niet verantwoord is om met kinderen de hitte in te gaan. De hitte heeft ook gevolgen voor mensen die naar het feest Bij ons in Brabant gaan in het Philipsstadion vrijdag. Het kan dan overdag bijna 40 graden worden en het blijft ook 's avonds nog lang warm. Daarom mag een klein flesje zonnebrand mee naar binnen en komen er plekken om je in te smeren. Een zacht plastic flesje van een halve liter mag ook mee, dat kan gratis gevuld worden met water. Waalre gaat het komende half jaar maximaal 150 asielzoekers opvangen. Op het Oude Boerenbondterrein is gestart met het opbouwen van de woonunits. Het gaat om tijdelijke voorzieningen, waar genoeg ruimte is voor sanitair en catering. Er komt ook een plek waar kinderen kunnen spelen. Als alles gaat zoals het hoort, kunnen de eerste asielzoekers er over een paar weken al in. In de Eindhovense binnenstad wordt bijna begonnen met de bouw van 26 nieuwe appartementen. Die komen aan de Grote Berg. Het worden 2- en 3 kamerappartementen. Er komt ook een gemeenschappelijke binnentuin. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en van de rust genieten. Het is nog niet bekend wanneer de huizen klaar zijn. In augustus wordt wel gestart met de verkoop van de huizen. En FC Eindhoven heeft een 19-jarige Rens Boon overgenomen van PSV. De verdediger kost niks, want hij was transfervrij. Boon speelde bij PSV in de onder-19 en heeft meerdere wedstrijden gespeeld in de UEFA Youth League, de Champions League voor de hoogste jeugdteams van deelnemende clubs. En PSV-middenvelder Tigo Land speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. Hij wordt nog een jaar verhuurd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht lag bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. De weg is wel weer vrij, maar dit kost je nog 10 minuten extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier op onthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten verdraging. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto en er is maar één rijstrook open. Het kost je 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder een kwartier oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte auto en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eindhoven was vanmorgen al vroeg de meest tropische plek van Brabant. De 30 graden werd voor 11 uur al aangetikt. En het wordt nog veel warmer, tot zo'n 36 graden. De ijsblokjes waren al vroeg uitverkocht in een Eindhovense supermarkt vanmorgen. En attractiepark Dippy Doin Best heeft de schoolreisjes van deze week afgezegd, omdat het niet verantwoord is om met kinderen de hitte in te gaan. De hitte heeft ook gevolgen voor mensen die naar het feest Bij ons in Brabant gaan in het Philipsstadion vrijdag. Het kan dan overdag bijna 40 graden worden en het blijft ook 's avonds nog lang warm. Daarom mag een klein flesje zonnebrand mee naar binnen en komen er plekken om je in te smeren. Een zacht plastic flesje van een halve liter mag ook mee. Dat kan gratis gevuld worden met water. Waalre gaat het komende half jaar maximaal 150 asielzoekers opvangen. Op het Oude Boerenbondterrein is gestart met het opbouwen van de woonunits. Het gaat om tijdelijke voorzieningen waar genoeg ruimte is voor sanitair en catering. Er komt ook een plek waar kinderen kunnen spelen. Als alles gaat zoals het hoort, kunnen de eerste asielzoekers er over een paar weken al in. In de Eindhovense binnenstad wordt bijna begonnen met de bouw van 26 nieuwe appartementen. Die komen aan de Grote Berg. Het worden 2- en 3 kamerappartementen. Er komt ook een gemeenschappelijke binnentuin. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en van de rust genieten. Het is nog niet bekend wanneer de huizen klaar zijn. In augustus wordt wel gestart met de verkoop van de huizen. En FC Eindhoven heeft een 19-jarige Rens Boon overgenomen van PSV. De verdediger kost niks, want hij was transfervrij. Boon speelde bij PSV in de onder-19 en heeft meerdere wedstrijden gespeeld in de UEFA Youth League, de Champions League voor de hoogste jeugdteams van deelnemende clubs. En PSV-middenvelder Tigo Land speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. Hij wordt nog een jaar verhuurd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek, 5 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Dordrecht, 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem, 5 minuten. Daar staat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Chloe FM.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 3 uur.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier vertraging.
8: Oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier vertraging. Er staat een auto met pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkuik een kwartier vertraging.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig. Je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is bloedheet. Dat is geen gevoel, maar een feit. Want voor het eerst is in Eindhoven hittekracht 10 gemeten. Hoger kan niet. Zelfs hittekracht 9 is al zeldzaam. Het KNMI gebruikt die schaal van 0 tot 10 om aan te geven hoe zwaar de warmte aanvoelt. Vandaag is de voorspelde maximumtemperatuur 36 graden, maar het blijft nog wel even warm. Vrijdag kan het zelfs 40 graden worden. Door de hitte zijn de werkzaamheden aan de A2 uitgesteld dit weekend. Op de A67 wordt wel gewoon gewerkt. Je kan nu ook strooiwagens zien rijden. Door het zout wordt de weg minder heet. In Valkenswaard gaat het buitenzwembad vroeger dicht morgen en vrijdag. Al om 2 uur voor de veiligheid. En ijsblokjes moet je zelf maken. In een Eindhovense supermarkt waren ze vanmorgen vroeg al uitverkocht. Er wordt bijna gebouwd op de Grote Berg in de Eindhovense binnenstad. Er komen 26 nieuwe appartementen met 2 en 3 kamers. Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke binnentuin waar mensen kunnen genieten van de rust, zelfs langs een drukke straat als de Grote Berg. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw af is, maar vanaf augustus gaan de woningen wel in de verkoop. Vanaf volgende maand komen er maximaal 150 asielzoekers te wonen in Waalre. Op het oude boerenbondterrein worden tijdelijke woonunits neergezet. Die moeten er maximaal een half jaar blijven staan. Waar de bewoners daarna naartoe moeten is niet bekend, maar tot die tijd hebben ze een dak boven hun hoofd en is er voor kinderen ruimte om te spelen. En een deel van de Eindhovense ring gaat over 2 weken dicht voor auto's. Er komt een tunnelbak onder de Limburglaan waar fietsers en voetgangers de drukke weg mee moeten oversteken. De gemeente waarschuwt daarom voor overlast vanaf vrijdagavond 10 juli. Dan gaat de weg dicht tussen de Beemstraat en de Karel de Grote Laan. Het werk duurt 3 weken tot vrijdag 31 juli. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht is de vertraging 5 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anderbos. 10 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting Os voor knooppunt Paalgraven 10 minuten. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel een half uur oponthoud.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 4 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat de 70 kilometer file. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Kuik een kwartier vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel. Een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: BNR Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is bloedheet. Dat is geen gevoel, maar een feit. Want voor het eerst is in Eindhoven hittekracht 10 gemeten. Hoger kan niet. Zelfs hittekracht 9 is al zeldzaam. Het KNMI gebruikt die schaal van 0 tot 10 om aan te geven hoe zwaar de warmte aanvoelt. Vandaag is de voorspelde maximumtemperatuur 36 graden, maar het blijft nog wel even warm. Vrijdag kan het zelfs 40 graden worden. Door de hitte zijn de werkzaamheden aan de A2 uitgesteld dit weekend. Op de A67 wordt wel gewoon gewerkt. Je kan nu ook strooiwagens zien rijden. Door het zout wordt de weg minder heet. In Valkenswaard gaat het buitenzwembad vroeger dicht morgen en vrijdag, al om 2 uur voor de veiligheid. En ijsblokjes moet je zelf maken. In een Eindhovense supermarkt waren ze vanmorgen vroeg al uitverkocht. Er wordt bijna gebouwd op de Grote Berg in de Eindhovense binnenstad. Er komen 26 nieuwe appartementen met 2 en 3 kamers. Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke binnentuin waar mensen kunnen genieten van de rust, zelfs langs een drukke straat als de Grote Berg. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw af is, maar vanaf augustus gaan de woningen wel in de verkoop. Vanaf volgende maand komen er maximaal 150 asielzoekers te wonen in Waalre. Op het oude boerenbondterrein worden tijdelijke woonunits neergezet. Die moeten er maximaal een half jaar blijven staan. Waar de bewoners daarna naartoe moeten is niet bekend, maar tot die tijd hebben ze een dak boven hun hoofd en is er voor kinderen ruimte om te spelen. En een deel van de Eindhovense ring gaat over 2 weken dicht voor auto's. Er komt een tunnelbak onder de Limburglaan waar fietsers en voetgangers de drukke weg mee moeten oversteken. De gemeente waarschuwt daarom voor overlast vanaf vrijdagavond 10 juli. Dan gaat de weg dicht tussen de Beemstraat en de Karel de Grote Laan. Het werk duurt 3 weken tot vrijdag 31 juli. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht, knooppunt Klaverpolder 1 kwartier. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 1 kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoeve 1 kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 1 kwartier. Op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Tussen Giessen en Brakel 1 kwartier vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Waterdorp, 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintalm en Waardenburg, 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem, een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten oponthoud.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
11: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het is bloedheet. Dat is geen gevoel, maar een feit. Want voor het eerst is in Eindhoven hittekracht 10 gemeten. Hoger kan niet. Zelfs hittekracht 9 is al zeldzaam. Het KNMI gebruikt die schaal van 0 tot 10 om aan te geven hoe zwaar de warmte aanvoelt. Vandaag is de voorspelde maximumtemperatuur 36 graden, maar het blijft nog wel even warm. Vrijdag kan het zelfs 40 graden worden. Door de hitte zijn de werkzaamheden aan de A2 uitgesteld dit weekend. Op de A67 wordt wel gewoon gewerkt. Je kan nu ook strooiwagens zien rijden. Door het zout wordt de weg minder heet. In Valkenswaard gaat het buitenzwembad vroeger dicht morgen en vrijdag. Al om 2 uur voor de veiligheid. En ijsblokjes moet je zelf maken. In een Eindhovense supermarkt waren ze vanmorgen vroeg al uitverkocht. Er wordt bijna gebouwd op de Grote Berg in de Eindhovense binnenstad. Er komen 26 nieuwe appartementen met 2 en 3 kamers. Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke binnentuin waar mensen kunnen genieten van de rust, zelfs langs een drukke straat als de Grote Berg. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw af is, maar vanaf augustus gaan de woningen wel in de verkoop. Vanaf volgende maand komen er maximaal 150 asielzoekers te wonen in Waalre. Op het oude boerenbondterrein worden tijdelijke woonunits neergezet. Die moeten er maximaal een half jaar blijven staan. Waar de bewoners daarna naartoe moeten is niet bekend, maar tot die tijd hebben ze een dak boven hun hoofd en is er voor kinderen ruimte om te spelen. En een deel van de Eindhovense ring gaat over 2 weken dicht voor auto's. Er komt een tunnelbak onder de Limburglaan waar fietsers en voetgangers de drukke weg mee moeten oversteken. De gemeente waarschuwt daarom voor overlast vanaf vrijdagavond 10 juli. Dan gaat de weg dicht tussen de Beemstraat en de Karel de Grotelaan. Het werk duurt 3 weken tot vrijdag 31 juli. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Er staat in het zuiden van het land nog 60 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintam en Waardenburg een kwartier oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoeven een kwartier. A58 Breda richting Tilburg van knooppunt in Anderbos 10 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Gelderop 10 minuten vertraging. Daar liggen voorwerpen op de weg. 1 rijstrook is dicht.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is bloedheet. Dat is geen gevoel, maar een feit. Want voor het eerst is in Eindhoven hittekracht 10 gemeten. Hoger kan niet. Zelfs hittekracht 9 is al zeldzaam. Het KNMI gebruikt die schaal van 0 tot 10 om aan te geven hoe zwaar de warmte aanvoelt. Vandaag is de voorspelde maximumtemperatuur 36 graden, maar het blijft nog wel even warm. Vrijdag kan het zelfs 40 graden worden. Door de hitte zijn de werkzaamheden aan de A2 uitgesteld dit weekend. Op de A67 wordt wel gewoon gewerkt. Je kan nu ook strooiwagens zien rijden. Door het zout wordt de weg minder heet. In Valkenswaard gaat het buitenzwembad vroeger dicht morgen en vrijdag. Al om 2 uur voor de veiligheid. En ijsblokjes moet je zelf maken. In een Eindhovense supermarkt waren ze vanmorgen vroeg al uitverkocht. Er wordt bijna gebouwd op de Grote Berg in de Eindhovense binnenstad. Er komen 26 nieuwe appartementen met 2 en 3 kamers. Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke binnentuin waar mensen kunnen genieten van de rust, zelfs langs een drukke straat als de Grote Berg. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw af is, maar vanaf augustus gaan de woningen wel in de verkoop. Vanaf volgende maand komen er maximaal 150 asielzoekers te wonen in Waalre. Op het oude boerenbondterrein worden tijdelijke woonunits neergezet. Die moeten er maximaal een half jaar blijven staan. Waar de bewoners daarna naartoe moeten is niet bekend, maar tot die tijd hebben ze een dak boven hun hoofd en is er voor kinderen ruimte om te spelen. En een deel van de Eindhovense ring gaat over 2 weken dicht voor auto's. Er komt een tunnelbak onder de Limburglaan waar fietsers en voetgangers de drukke weg mee moeten oversteken. De gemeente waarschuwt daarom voor overlast vanaf vrijdagavond 10 juli. Dan gaat de weg dicht tussen de Beemstraat en de Karel de Grote Laan. Het werk duurt 3 weken tot vrijdag 31 juli. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Gorinchem een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en Geldrop. 20 minuten vertraging, er staat een vrachtwagen met pech.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met de Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Baiers.
3: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
2: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer vanavond blijft het nog lang warm, lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A7.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
3: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
2: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer, vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Elvis.
1: Het ritme van de Brainport.
2: Glow FM.
3: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: baby. I'm a fireball.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
4: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
3: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderporno-video hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. De nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1... waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.